0: Hast du'm Quavi?
1: Vriendins, jy het dan net hoef een rap om die Vandana na Maske. Vandana na Maske gaan bakker. Ako dan zeilu, sit op zakken is demandende. Dat is demandende, we gaan niet maar voeten, we moeten niet gaan doen. Die zeilu dan gaan niet doen. Of hij om lief sit aan riemen aan misse maar. Nam pande toen, dan nam toen het mobiel, dan nam toen het flit. Nam auto, misse me kode, laat ik toen een Zij maar naar nu. Ah, Samin, tanden naar voeten, nam pande toen, nam pande toen het mobiel, dan nam toen het Ook om Samistan, de Samba Mai, een code, de lavoet, de gamba.
2: Hij is een move van een bank, hoe is die Marak en die sluit of het stand even aan gamba? Ze met twee toen een lax. Dat is die middag stand even aan de zand, nou een soortier en nou een pandetunt, nou een pandetisplet. Zijn tien is dat die zin in een tampa smalle lauw in een woord. Hoe dan zijn die? Nee, dat toeken.
3: Ik ga dan jongeren zo taxi plus kopen. De ieder kort neer naar zaren de boeren lekker kan hier naar de orde wat zie wat de zet is en jongeren hier dan naar bies niet neen. Hier nog wat keer kan je nu zo zien van hoe ze dan nu jong taxi plus en niet toch? Maar je kunt als jeder nu dit zegt, wat kan nu wat ja? Jongeren de systeem zo zo van een debas, je kunt toch van de wat? Niet alleen dat die elan niet goed zal zijn, na die zijn wat een soker van wat een manafouw. En dat is het dan dat je van hoe dan ook is niet zo'n jas. Ah, dit ziet er dan van de wat een mafier zie, mafier ze kan voeten aan de andere te voeten zijn. En ik zie je ook fit dan als een karazan dit dan je. Als ze van van hier naar verder naar het land zijn. Si ombro de ullareta zentunda to villareta si interaza ni baila na madinka tsara lu manana fatsaki yo ni tsaka tangan duza sun karaza sei zan ni
2: ya to jesu de moto di dindi da tukuni tukuna na na termi ba kara kara tsaka na da ro wote kol sei zan ba tunga da tsitan pitak yo mli moto di dindi da zan we maika mundi Mana water zan di? Jadi kita nak rumus zan, faham cumi cumi le strapotai di, kiri di lemit. Mandi maafkan rumah ni juga. Saya tak fikir kuat. Lalu kalau tu ni zan di ni pan di ni panetin, ni panetan anak tu zan ya. Di ni mandi murah pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain. Ingat mon.
4: Si biasa kan zan tu dia mandi zan. Ya, biasa kan tahu bil zaman awal tu, cuma tu biasa kan taksi tu. Tapi tu tu, kalau tu zani, ni tu taksi bus tu tu. Tapi tu zaman dia zani tu. Dia zaman itu sih masa ialah ialah ke, nanti tu dan nanti tu bil zaman itu semari, setiap tahun. Atau kan ni ialah ke, alam tan, nanti yang dia macam apa, itu sih yang mana pun.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.